Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Vandaag met traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan was te horen. In het eerste gedeelte van het programma klonk van de Fulani-bevolkingsgroep uit Noord-Kameroen muziek op hobo en drums, opgenomen omstreeks 1980. Daarna klonk L'Afghanistan éternel, een album met traditionele muziek uit Afghanistan, opgenomen in 1973. De speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij het programma Metamorfose van de Concertzender. Veel bezoekers van muziekfestivals lijden aan een milde vorm van schizofrenie. Aan de ene kant hopen ze verrast te worden door onbekende groepen met prachtige nieuwe muziek, maar stiekem willen ze ook graag meegesleurd worden op de golven van de herinnering, de herhaling van het bekende en vertrouwde. Ook programmamakers van de Concertzender lijden aan deze onschuldige kwaal. Aldus de samensteller van dit programma, Gozewijn van Beek. Gelukkig zijn de meeste festivals ingericht om aan deze gespleten verlangens tegemoet te komen. En dat geldt zeker voor het festival Interceltique in het Franse Lorient, dat dit jaar voor de 44ste keer werd gehouden. Van 1 tot 10 augustus stond de Bretonse havenplaats in het teken van de Keltische muziek, met deze keer als hoofdthema Ierland. En dan denken we, u en ik waarschijnlijk, aan Pipes, Irish Harp en Thin Whistle. Of misschien aan Paul Brady en de Chieftains. Maar zeker niet aan Anoushka Shankar, waarmee we deze metamorfose openden. Deze virtuose dochter van Ravi Shankar kun je moeilijk verdenken van Keltische, laat staan Ierse muzikale roots. Toch was zij één van de hoofdattracties van het inmiddels afgelopen festival in Lorient. Voor deze metamorfose maakten we een betrekkelijk willekeurige keuze uit optredende artiesten om een idee te geven van zowel het vertrouwde als het nieuwe op dit Bretonse feest. Omdat live-opnames van de concerten nog niet voorhanden zijn, hoort u in dit uur oudere opnames van de optredende artiesten. Deze resultaten uit het verleden geven uiteraard geen garantie voor de toekomst. Of ze op het festival hebben verrast met prachtige nieuwe muziek, dat hopen wij u te laten horen binnen een aantal weken. Zoals altijd kunt u alle gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op de website van de Concertzender, concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender, naar het programma Metamorfose, waarin we aandacht besteden aan het festival Interceltique dat van 1 tot 10 augustus werd gehouden in het Franse Lorient. De nummers die u hoorde geven een goed beeld van de levendige programmering van het festival Interceltique. Van de popachtige folk van Susan Vega en de Latin Fusion van de groep Salsa Celtique tot de klassieke doedelzak en de gavotte van de Bretonse dansfeesten, het past allemaal zonder problemen in de vele tenten verspreid over de stad. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de spontane optredens van groepjes liefhebbers die langs de kades en terrassen geheel gratis je lunch opluisteren met fantastische muziek. Als het niet regent natuurlijk. En dat is in Brittannië, net als in Nederland, altijd in the hands of God.

je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit noemen heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een noemer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge. Em combinação com a banda Black Rio, Lindos Olhos.

Ja, je ziet wel, dus in deze reeks een combinatie van heel veel verschillende gezichten van de samba. We hebben naar Lissi Brandão, Questão de Gosto. Eigenlijk, Lissi Brandão is echt een zangeres van de traditionele samba. En hier staat ze dus al op haar jaren 70 met heel veel Fender Rhodes en super swingende samba, Questão de Gosto. En gelijk daarna, Ivan Lins, Abre Alas, in 70s, dromerig noemde ik me zo goed kan herinneren. En Bananera, Emílio Santiago, inderdaad, Samba Soul, van de beste kwaliteit. En na Emílio, jullie hebben naar geluisterd naar O Homem da Gravata Florida, Jorge Ben, als de samba ontmoet de rock, samba rock.

Ja, en we zijn tot een eind gekomen met deze prachtige programma, al zeg ik het zelf. We hebben Elis Regina Chovendo na Roseira gehoord. En daarvoor de man die verantwoordelijk was voor de mix tussen de samba en de soul music. Inderdaad, hij is naar Amerika verhuisd en daar, om film te studeren inderdaad. En daar heeft hij de soul ontdekt. En soul met samba, het is alleen maar vuur. Samba soul, bom senso, tchim.

De stemmen van de zusters Guadec uit Bretagne hoorde u. Welkom hier op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Discover. U zult het nodige gekraak en getik horen in deze uitzending. Het keuzealbum heet Bokit Eret en is een oudje uit 1977 en nooit heruitgegeven op cd. Die LP behoort echt tot de kleine, onbeminde of lang vergeten meesterwerkjes uit de rootsmuziekgeschiedenis die wij u in Discover graag laten horen. Ogam, de formatie van de LP Bokit Eret, bestaat uit twee families. De broers Patrick en Ronan Sicard en daarnaast Jackie, Patrick, Dominique en Claude Molaar. Ogam was een van de eerste groepen die een moderne, hedendaagse draai gaven aan de overgeleverde liederen en melodieën die in Bretagne opgetekend of verzameld waren. Net zoals een andere muzikant, Alain Stivel, grepen ze regelmatig terug op de drie zingende encyclopedieën van het Bretonse lied De Sœurs, de zusters Guadec. Diezelfde Stivel gaf Ogam de gelegenheid een eerste en naar later bleek enige LP op te nemen op zijn nieuwe eigen label Celtia Trois. We luisteren naar de eerste plaatkant van Bokit Eret.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer Lagamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als viool en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karouma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stoanat Odion, Karawan Sudan en Mugadid Fanny Karouma.

In de jaren 1960 kreeg de populaire muziek een nieuwe impuls door nieuwe invloeden van de westerse, Afro-Amerikaanse en de Afrikaanse popmuziek. Maar vooral door de introductie van gitaren en blazers. Er ontstonden grote orkesten van bandleiders als de oetspeler Abdel Aziz El Mubarak, die een eigen cosmopolitisch geluid creëerde. Zij legde de basis van wat nu wordt aangeduid met het gouden tijdperk van Soedanese popmuziek. U hoort een aantal nummers uit die gouden periode van de jaren 60 en 70.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterinvolgens opnamen van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sakyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige geluid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku-muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai-ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

0: U hoorde de cd Japon Sakyoku. Ensemble Yonin no Kai speelde dit stuk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Met dank aan Muziekweb Rotterdam. De speellijst is te vinden op de website van de concertzender. En u weet het, concertzender.nl, daar moet u zijn. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Zwervende Microfoon.

0: Kimbe tulitoka mbali.
1: In deze aflevering van De Zwervende Microfoon begeven we ons naar Kenia, waar na de Tweede Wereldoorlog de akoestische gitaar, ofwel de dry guitar, in de muziek brede ingang vond. U hoorde zojuist George Mukabi, een folkmuzikant afkomstig van het platteland in het uiterste westen van Kenia, het thuisland van de Luhya-bevolkingsgroep. George Mukabi had een korte carrière vanaf 1956 met diverse lokale hits, tot hij in 1963 werd vermoord door een jaloerse vriendin. Ja, het kan verkeren. De Luhya-bevolking bracht veel meer straffe muzikanten met akoestische gitaarmuziek voort, voordat de grote elektrische gitaarbands met benga en Congolese muziek in de jaren 70 de Keniaanse muziekscene gingen domineren. Een van die muzikanten was Shem Toube, over wie onlangs het bericht kwam dat hij op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het trio Abana Ba Naseri, dat in goed Engels Nursery Kids is betekend. Een naam als grap ontstaan, omdat de bandleden er ondanks hun leeftijd zo klein uitzagen. Deze groep, van wie ook de andere gitarist Justa Osala genoemd moet worden, zette op geheel eigen manier de Omutibo, de traditionele Luhya dansmuziek, voort met twee sprankelende gitaren met ritmische ondersteuning door middel van een geribbeld Fanta-flesje als percussie-instrument. De groep speelde bij allerlei sociale gelegenheden tot zij in 1968 werd ontdekt en op de plaat vastgelegd. In 1989 verschenen diverse van die oude opnamen op het Engelse Globestyle label. U kunt daarvan nu een aantal nummers beluisteren.

0: Shem Tobe en zijn groep Abana Banaseri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala katoto akakweza ingaka khoranga.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid worden behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

Abraham, Rutsla, the movie. Oh, yeah, she is the wire.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de cantaore Pepe de Marchena.

Pepe de Marchena zong en un portrerito fandangos en ladrón de Toledo. Nu de belangrijkste cantaora flamenca, La Niña de los Peines. U hoort twee siguerillas, dan Por los Balcones del Cielo en een tango.

I want need an amaya.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van Deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De Gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa. En daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire. En dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Baya.

Het familiekwartet Deo Linda uit Portugal laat zich volgens internetbronnen inspireren door traditionele Portugese muziek zoals de fado. Zoals u ook zult merken zijn die wortels duidelijk hoorbaar, maar haar muziek ademt vooral de sfeer van prettig melodieuze internationale wereldmuziek. Net zo prettig melodieus als de muziek van Dino de Santiago, waarmee we dit programma van Via de Hoes gevonden muziek afsluiten. Gevonden in de schappen van het Londense Soho. Ik zeg het u nogmaals, wilt u de volledige speellijst nog eens doornemen, dan kan dat op onze website concertzender.nl. Samenstellen van dit programma Gozewijn van Beek.

Mariama. Elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet!

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag komt Noord-Indiase raga-muziek aan bod en wel op sitar, voor zang en op viool. We starten het programma met de Raga Jagaswari, gespeeld door de in 1981 geboren en in Londen wonende sitarspeelster Anushka Shankar. Ze is wereldvermaard om haar vernieuwende World Fusion crossover muziek in combinatie met Indiase klanken. Op haar jongst verschenen album keert ze even terug naar de essentie van haar muzikale roots, de klassieke Noord-Indiase raga. Anushka Shankar is de dochter van de Indiase muzieklegende Ravi Shankar. Op haar nieuwe album, met de titel Home, brengt ze een eerbetoon aan de muzikale erfenis van haar vader. Na de sitarklanken van Anushka komen we bij de jonge zangeres Gauri Patare. In haar raga-vertolkingen laat ze de stijle Jaipur Gwalior en Kirana doorklinken. Zij vertolkt de compositie Kaise Jiya Tarasat. Het tweede half uur van ons programma hebben we gereserveerd voor de wereldberoemde, in 1939 geboren violiste En Rajam. Zij is een vertolkster van de Noord-Indiase raga. In haar handen maakte de viool een revolutionaire ontwikkeling door op het vlak van klank en speelstijl. Mede hierdoor werd de viool populair als solo-instrument op het raga-podium. En Rajam's unieke zangerige speelstijl imiteert de menselijke stem. Dit leverde haar de bijnaam op van zingende viool. Met haar zoetgevoiste, verfijnde klank neemt En Rajam ons straks mee in de raga Padmanjari. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag Indiase raga's door sitarspeelster Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag opname van drie vertolkers van de Noord-Indiase raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

0: Dit was Metamorfozen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van der Bogaert.
1: Bouworkest onder leiding van David Robertson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Actueel.

Dit is Concert in the Live met vandaag een opname van Arifa, die op 15 december 2012 optraden in Raasa, Utrecht. Na hun lovend ontvangen debuut Beyond Babylon verscheen in het najaar 2012 Arifa's tweede album Anatolian Alchemy. Ter gelegenheid hiervan maakte het Amsterdamse kwartet een uitgebreide tournee door binnen- en buitenland, oftewel van Parijs via Deventer naar onder meer Havana en Straatsburg. Het geheim van Arifa schuilt in de creatieve alchemie tussen deze vier talentvolle muzici. Afkomstig uit Duitsland, Roemenië, Turkije en Nederland mengen ze hun muzikale achtergrond, merendeels geworteld in de klassieke en volkse muziektradities van het Midden-Oosten en Centraal-Azië, met invloeden uit Balkan, jazz en diverse westerse stijlen. Het repertoire bestaat geheel uit eigen composities die overwegend akoestisch worden uitgevoerd. Purisme is een vreemd, want naast piano, oud, klarinet, saxofoon en percussie hoor je ook, subtiel toegepast, elektronica. Je hoort Mehmet Polat, Turkije, oud, Alex Simo, Roemenië, sax en klarinet, Frans van Chaussee, Duitsland, piano, en Shahin Düring, Turkije, Nederland, Afro-Anatolische percussie. Het eerste deel van het concert werd als een blok van 6 nummers gespeeld. U hoort Kids Play, gecomponeerd door Mehmet Polat, gevolgd door Dahab, Red Ink, Dacian Tail, Fingerprint, alle van de hand van Alex Simu. Maar luister allereerst naar Mektub.

U luistert naar het concert van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raza, Utrecht. Ze brachten nummers van hun laatste cd, Anatolian Alchemy, die internationaal bijzonder goed ontvangen is. Een voorbeeld hiervan? Het Engelse muziektijdschrift Songlines geeft 2 maandelijks een compilatie.

In dit uur met de Orient Express, met muziek uit India, heeft u geluisterd naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit van Johar Ali Khan. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans met dank aan Muziekweb Rotterdam. En de speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom luisteraar bij Metamorfose met een nieuwe aflevering uit de reeks Special Instruments. Dit uur staat in het teken van de fluiten. Een instrument dat menigeen nog kent uit het primair onderwijs is de blokfluit. Blokfluitles was een van de vakken van de aankomend onderwijzer die, eenmaal werkzaam op een school, niet verder kwam dan het begeleiden van saaie volksliedjes. Dat het een volwaardig instrument is, blijkt wel uit de klassieke composities voor het instrument. We luisteren naar een opname van het Belgische Bob, Frank en Zussen in een tune uit de verzameling van Playford.

De meest elementaire vorm van een fluit is een uitgehold bot of stuk hout of holle steen of een rietstengel. We kennen die instrumenten nu nog, bijvoorbeeld de herdersfluiten. U hoort er drie verschillende, telkens uit andere streken, maar met hetzelfde kenmerk. Ze hebben geen vingergaten. De toonhoogte wordt geproduceerd door lipsetting en mondklanken. Achtereenvolgens hoort u de Hongaarse kaval, daarna de Noorse herdersfluit en tenslotte de Egyptische naai.

De ocarina is waarschijnlijk het meest gekende stenen fluitje. Zijn lyrische klank is te horen in het eerste deel van de suite Galicia Fulget van de Galicische volkgroep Milo Duaro. De eenhandsfluit is gekend in Zuid-Europa, maar vooral in Baskenland. Een speler begeleidt zichzelf daarbij op een langwerpig soort citer die hij met een stok ritmisch beslaat, of met een kleine snarentrom, zoals in het laatste voorbeeld.

De Ierse tin whistle is een van de goedkoopste instrumenten en stond daarom ook bekend als de penny whistle, naar de oude Britse munt. We laten u een track horen van de Nederlander Jules Bitter. Hij is de samensteller van de speelmethode Whistle Basics, een audiovisueel leerboek dat internationaal erkenning kreeg. Daarna het eerste De Nassa, in compositie van de gitarist Pierre Bensoussen, dat uitgevoerd wordt met drie low whistles, zeg maar de bass tin whistle. Later in de track wordt daar nog de houten dwarsfluit aan toegevoegd.

We noemden in deze Metamorphose Special Instrument over fluiten al de houten dwarsfluit. Deze wordt voornamelijk bespeeld in de Keltische volksmuziek. De Breton Jean-Michel Fayon is daarop de absolute meester. Hier is hij in een Bretonse suite die live werd opgenomen in Dublin. Daarna het Iers-Schots-Britse kwartet Fleuk. In een lange set van tunes hoort u de alt-dwarsfluit van Sarah Allen, maar ook de houten dwarsfluit, tinwissel en lowwissel. Een echt fluiten Dorado dus.

hoor je een sinfonietta. Op 5 september in het Concertgebouw met een Beethoven en Arvo Pärt programma. De organisator van het concert biedt 10x2 vrijkaarten aan de luisteraars van de concertzender. Maar daar is een moeilijke quizvraag aan verbonden. Namelijk, volgens Stravinsky zijn er 3 kenmerken voor de manier waarop de volksmuziek uit de bergdorpen rond Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, gezongen wordt. Dat zijn contrapuntische ritmes, exotische harmonieën en, de vraag aan u, wat is het derde kenmerk? Op onze website kunt u tot zondagmiddag reageren. En dan gaan we verder met een uitzending van Metamorfosen over speciale muziekinstrumenten. Vandaag de draailier. De draailier is een strijkinstrument. De snaren worden echter niet met een strijkstok aangestreken, maar met behulp van een continu roterend wiel. De melodie wordt geproduceerd door toetsen op een klavier in te drukken. Die verkorten de melodiesnaren en zo wordt de toonhoogte bepaald. Daarnaast geeft het instrument sympathie- of bourdonsnaren en een zogenaamd trompetkam dat voor de typische ritmische begeleiding zorgt. Het instrument werd vroeger vooral gebruikt in combinatie met de doedelzak en voor het begeleiden van dansen. Hier zijn 2 voorbeelden van dansen in een hedendaags jasje. Allereerst de Franse groep Malicorne met een branle, een Franse dans uit de 12e eeuw. En daarna het Britse ensemble Blozzabella met een set hornpipes.

Zo klonk de draailier in de ensembles Malicorne en Blosabella. De draailier kwam voor in heel Europa tot aan de Krim, met uitzondering van Zuidoost-Europa. In West- en Midden-Europa was het een alledaags instrument, maar in de laatste eeuwen verdween het snel. In de voorgaande eeuw ontstond dankzij de volksmuziekrevival een heropleving, vooral in Frankrijk en in mindere mate in Duitsland. Gek genoeg niet in de Keltische muziek, behalve dan weer in Galicië. Daar deed zanger, harpspeler en draailiermuzikant Emilio Ciao baanbrekend werk. Maurizio Martinotti van onder meer de groep La Chiappa Russa deed hetzelfde in Noord-Italië. In Hongarije gebruikte de groep Vizente de draailier in haar instrumentarium. Daarvan zo dadelijk voorbeelden. Als voorbeeld van de Duitse revival horen we Jumping Axe van de formatie Hölderlin Express en de Scandinavische landen worden vertegenwoordigd door Jarmana. Voor de volledige speellijst verwijzen wij u naar de programma-informatie op onze website www.concertzender.nl.

Scandinavische groep Garmana in een eigentijdse compositie met de draailier. Ook in onze lage landen was de draailier een gekend instrument. Hij komt regelmatig voor op schilderijen van oude meesters. Na de 17e eeuw verdween hij geleidelijk, vooral in Nederland. René Meeuws van de stichting Draailier en Doedelzak is een van de drijvende krachten achter de revival van de draailier in Nederland. We horen Meeuws straks met de formatie Appellation Contrôlé, waarmee hij muziek uitvoert van Blaine L. Reininger en Steve Brown van de formatie Tuxedo Moon. Daarvoor hoort u een traditionele medley van Wolverlei en tot slot de Vlaamse avant-garde-gitarist Gilbert Isbijn in samenwerking met de eveneens Vlaamse draailierspeler Iep Fourier.

0: U luisterde naar Tarana, Nomads in Music. De volledige speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.
1: Here's from where they come from, the Sheer River Gale. She jumped over the slack ropes of Carlisle. She jumped over 24 glasses of water, never spilt a drop. And the bra and the
2: Oh, my God.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is Lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Marabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico César.

de Angolese superster Bonga in het nummer Bairo. Hij werd bekend als atleet, muzikant en als voorvechter van de onafhankelijkheid van Angola. De mix tussen Portugese en Angolese invloeden is in zijn muziek duidelijk te horen. Met het volgende nummer, Ulungu Awami van Zeda Luna, blijven we in Angolese sferen.

U hoorde Zeda Luna met Ulunguam en daarna het Braziliaanse liedje Bate Canela van Rosa de Auro. Verder hoorde u onder andere Chico met zijn beroemde Samba de Orly. U kunt nu luisteren naar een Caladera van Cesaria Evora en naar Cristina Branco met een muzikale bewerking van Slauerhoffs Os Solitarios. De zangeres vond in de gedichten van deze Nederlandse schrijver een goede bewoording van saudade. Het zeeliedenleven vol heimwee en onvervulde verlangens staat in Slauerhoffs werk altijd centraal. Na deze faro kunt u zich opmaken voor een dansbare funana van de Portugees-Kaapverdiaanse zangeres Lura.

gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus ja. Dank voor het doen met, hè. Oké. Goed, het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè? Maar het is nog leuker met echt publiek natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

0: you. Simone Botazzo.
1: Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

0: lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu.
1: Chico Science, é Nação Zumbi, Mangue Town. Ja, jongens. En hiertussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti, O Dedo na Ferida. Em 17 zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Prêt-à-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Prêt-à-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heet nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingen ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.